Breng mij geweer. Breng mijn dochter ook kapelaar in Gersie. Ik heb wakker gelegen in jou en schreef iets gehouden.

0: up.
1: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Słowiki Country Network Radio.
1: Amber vergeet ek om vir jou te laat weet dat dit tyd is vir jou country klanke. Kenny Rogers, Islands in the Stream, Carly Pierce met Cowboy Take Me Away, en dan Randy Travis met Forever and Ever, Amen.

0: bij die lek en die plek lijkt nou wrakjes waar nogal spieker is. Maar jij kan maar zelf, look, kijk. Q4 Garage Label weg, stuk lang. Hij lijkt zo lekker, want hij maakt zo lekker.
1: Hierdie is jouw stasie.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardewarewinkel.
2: Jou stasie.

Het gaat tenslotte niet in nieuwsbulletin naar je handelsnis in geldzaken. Die randse verhandeling tegen die dollar is op 16,47 rand. Die rand staat tegen die Britse pond op 21,97 rand. Die rand verhandelt tegenover die euro tegen $18,75. Die prijs van goud $4,056.74 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $99.79 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4. Hierdie nuusbulletin moontlik gemaakt deur Van Dyk Pharmaceuticals. De volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is vanmiddag om 5 uur.

als ik je nog niet merk, is het niet. Is het een hartelijke goedemorgen. Jo, bij welkom bij Huis van het Samadijn, die Huis door het programma. Of wat je huis doet tot schijns voor 7 vanavond. Hier op die zender van Hartis FM, die radiostatie van ons dingen anders doen. Hier die programma wat uit de gewoonte ook herleid wordt op die zender van jouw statie en Riebeek Valley Radio tot schijns voor 7 vanavond. Natuurlijk het ons vanmiddag weer die moederprogramma, want er is donderdag tussen 5 en 6 namiddag is dit natuurlijk een rat. Die moederprogramma wat betrots moeilijk gemaakt wordt, die Hatfield Motor Group. Rated number one in service tussen 5 en 6 namiddag.

Ons kijken of daar een probleem is. Als jij enige verkeersproblemen ervaart, daar waar jij jezelf bevindt, kan je dit voor ons rapporteren. Natuurlijk op ons webteiste. Of tenminste op ons WhatsApp-nummer. Je kent ons WhatsApp-nummer 0615112602. Kom, ons kijk het gauw vinnig in die verkeerssituatie. Wat aangaan op die paaie. Dus nou reeds net na 4, so ek ben net by die rechte bladsy uitkom. Dis die belangrike ding. Hier soms nou. Gauteng, die N12, oostelik afrit vanaf die R21 en 41 stilstaande voertuig op die N12 oos. Net na die afrit vanaf die R21. Dan die N1 Pretoria Hoofweg in een suidelike richting, dis die afrit by New Road. Stilstaande voertuig daar op die N1 Suid, net na die afrit by New Road. Die skouer van die pad is gesluit. Dan die N12 Gauteng West, afrit by R21, stilstaande voertuig op die N12 West, net voor die afrit by die R21. Ja, kom ons kyk hoe vinnig KwaZulu-Natal, daar is een incident gerapporteerd daar in KZN, op die N3 Noord, afrit vanaf Kaito Reach, Oasis Ruststop, is daar een incident gerapporteerd. Nie seker wat het behels nie, kan gevaarlik wees, kan minder gevaarlik wees, hy maar net voorzichtig daar, die linkerskouer van die pad is gesluit. Nog een incident op die N3 Suid, afrit vanaf Oomlaas, daar is ook een probleem, die incident is op die N3 Suid, by die afrit vanaf Oomlaas, die linkerskouer van die pad is gesluit.

0: Als aardige goedemorgen, jou, bij welkom. Je zijn ons kanker bij Hartie CVM. Dingen waar dingen anders gedaan worden. Die radio van stasie waar ons dingen anders doen. Die tweede dankstap, 36 minuten na 4. Nou ja, toe. Kom eens kijken een beetje een verdagse woorddraai. Hoe werkt dit nou? Waar is al die mensen? Nou, neem deel alsjeblieft. Vanmiddagse woorddraai, drie liedjes wat ik voor jou gaan speel. En die volgende drie liedjes, de titel is daar een woord wat ooreen stem. Diezelfde woord komt voor in die volgende drie liedjes, de titel. Wat is die leidraad? Die hele wereld is vol daarvan. Die hele wereld is vol daarvan. Ek en jy bevind ons daarop, die meeste van die tijd. Dat is mijn leidraad. Die hele wereld is vol daarvan. En ek en jy bevind onszelf baie daarop. Die meeste van die tijd. Want die woord is vanmiddag ook deel van een ander woord. Dus die, als je die eerste liedje hoort, moet je nu niet van mij zeggen, oké, die woord is, verstaan je, dat is deel, een deelkie van die titel, of deel van die woord, is die woord waarin ik zoek, is die woord wat ik voor jou sê. Luister baie mooi. Ons gaan luisteren naar Saartjie, daarna André van Wijngaard, en liedje van Andries Vermeulen, 0615112602. Kom eens kijken of jij weet wat die woord is waarin ik zoek vanmiddag. Wie zijn vingers is eerst op die knoppie? Kom eens laat wij met vandaagse woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Ja, dus het is nu tijd om die winnaar bekend te maken van vandaagse voordraai. Er zitten drie deelnemers hier. Kom, ons kijken of vinnig waar is die WhatsApp dat ik ontvang het. In eerste plek vanmiddag Johan Smit van KwaZulu-Natal. Baie geluk, Johan. Je is in de eerste plek. Johan zegt die woord is pad. Heeltemaal recht, Johan. Die tweede plek, Anton Clarence van Artemiespoort. Wel gedaan. Zij is ook in die call met die correcte woord. Nou, natuurlijk die paaikie. Die pad. Die woord pad. En die derde plek het ons... hier al die pad van... ja, hij is een goede vriend van ons. Johan Nagel. Waar is ons nou? Johan Nagel. Eindelijk van KwaZulu... Nee, hij kwam eindelijk van... Abbezekte weer KwaZulu. Van Namibia af. Johan Nagel is van Namibia af. Maar hij kan hier thans in Kaapstad. Hij is een beetje daar in die rond beweeg. Johan, baie, baie geluk. Jij is in die derde plek. Johan sê die woord is pad. Dis ons drie deelnemers wat allemaal correct is. Recht is. Nou gaan ons even een handelsbreek neem. Een beetje muziek neem en weer een slag kijk wat gaan op die paaien aan. Blij geskakel.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.

Als jij nog zit te wonderen of je moet inschrijven voor die Last School Brits winnen bij competitie, dan is het nu die tijd. Tijd hardloop uit. Inschrijving sluit die 31 juli. En voor net R100 kan je die gelukkige winnaar wees van een splinternieuwe CF Moto 450 MT Avontuur motorfiets. En onthou, je hoeft glad niet in Brits te wonen. Je kan van enige plek in Zuid-Afrika jou kaartje koop en diezelfde kans staan om te winnen. Moet niet die ou wees wat op 1 augustus sê, ach, ik wou nog inskryf nie. Spring zo nou op isbritsraffle.co.za, koop jou kaartje en dank is dat jij, want binnenkort met een splinternieuwe bike wegtrek. Last School Britse winnen bike competitie sluit die 31 juli. Moet niet dit misloop nie.

0: Is ook een schakel bij Zwart Zomertijn hier op je gunsteling radiostatie. Goedemiddag en jou, baie welkom als je zo pas ingeschakeld. Kom eens kijken een beetje wat te gaan aan op die paaien. Die verkeersverslag aan ons verschaft door iTraffic. Ja, dat is niet vanmiddag kunstenaar wat noodwendig verjaar nie. Ik zal wel gaan zeker maken, maar ja, nee, dat is niet vanmiddag verjaardag keerspel nie. Kom eens kijken hoe vinnig naar die situatie wat die verkeer aan betreft. Doordat jy ook die verkeer jou kant toe mag aanmeld, en naar ons kant toe op 061-511-2602. As ons vinnig kyk naar die verkeer, niks ernstig op hierdie stadium aangemeld nie, ek wil nie gauw seker maak, Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, daar in die noordelike richting, is een stilstaande voertuig op die N1 Noord, ry voorzichtig daar, dan is ons omblaai, kyk dit gevindig in die andere provincies, KwaZulu-Natal, daar is niks daar dringend gerapporteer nie, in daar die omgeving nie, en miskien het gauw ook, kyk, daar is wel een ongeluk aangemeld op die N3 Noord, afrit van een Pieter Brown Wisselaar, ry voorzichtig daar. In Kaapstad, net gevindig kyk wat gaan in die Kaap aan vanmiddag of daar enige probleem is wat ek onder jou aandag moet bring. Net tegenwoordig, hier is baie druk verkeer, dit moet ek aanmeld. Op die N1 ingaande, westelijk afrit by Van Riebeekstraat, druk verkeer, die linkerbaan is tans gesluit. Geen ander ernstige probleme nie, hier is muziek, die klanke van Steve Hofmeyer en is waarmaker. Net daarna is dit tyd vir jou nuus.
1: Artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

13 minuten over 5, huiswaarts aan het einde op jou gunsteling radio. Dit gaat nou tijd raak voor een rat, maar voordat ons kom bij jou motorprogram, eerst tijd voor jou streeks weer, daarna neem ons een vinnige handelsbreek, en dan kom ons terug met, ik denk eerst een stukje muziek, wat ons dan gaan luister, en dan natuurlijk gaan ons oor wat Hanro te sê, ons motorjournalist hier in vandaagse program. Nou net dat die program in Rad word met trots moontlik gemaakt door die Hatfieldburg Group, rated number 1 in service.

0: Wel, het was dan natuurlijk een andere daar ons moederjournalist hier op RTCFM. En ik begram een rat, wat ze bedacht een beetje gezels het, over daar die interessante inlichting, wat hebben we ons gedeeld over die Jolly. Ik wil net zien dat die programma is opgenomen, als jij natuurlijk een kopie hiervan wil bekomen. Ons een beetje muziek maak en dan daarna gaan ons gewoon kijken naar dit wat gebeurt thans bij die Hatfield Murray Group. Nieuws uit de stal uit. En ons gaan kijken naar de webtijsten. Ons gaan beetje loeren naar de Facebookblad. Beetje daar worden met jou gezels. Zo blijf gerust ingeskakel. Je is nog steeds bij inderdaad jou motorprogram wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Murray Group, rated number one in service. Hier is CC Catch met Backseat of Your Cadillac. En dan net daarna het ons eneke van Taylor Swift, Love Story.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Hartie se FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Nou ja, Johan Nagel, vriend van mij, wat Johan Nagel is van Namibiese wereld. Pas met je boodschap gestuurd. Hij is daar in Kaapstad. Hij keert daar bij jouw statische mensen. En alweer is grobbelaar een beetje. En dan wordt groeten gestuurd. Al die pad van daar, maar ook van die kant af daar bij jullie. Johan Roos, groeten hier van Harties FM af. Jouw statie wat natuurlijk elke weekdag saamkeer. Op die senders van Harties FM tussen 4 en 7 vir die program Huiswaard Samadijn. Goedemiddag, baie welkom. Lieflik, kom ons kyk gewoon vinnig net wat ons nou gaan doen is, ons gaan kyk na 'n paar kunstenaars het verjaar. Hier is 'n verjaarsdag keerspel, ek doen soms so een van elkeen. 'N paar kunstenaars wat vandag verjaar, jy geweet.

Van meneer naam van Lochner de Gok, verjaardag. Nou, kom eens kijken, een beetje. Ik wil gewoon voor jou kijken net, of ik zo'n beetje muziek van om voor jou beschikbaar heb. Lochner de Gok, want vandaag natuurlijk verjaar. Een man wat nog steeds bedrijvig is op die muziekfront. Lochner de Gok. Excuse, ik ben net gaan zien. Ik doe een klein beetje van een probleem hier om je rechte inlichting te krijgen. Maar ik ga het nou krijgen. Lochner de Gok. Wat vandaag natuurlijk verjaar. En kom eens kijken vinnig. Naar Lochner de Gok, zijn loopbaan en leven. Dan ga ik je één liedje van Lochner speel zover.

Maar gelukkig zijn we de ganse zanger en acteur Lochner de Konk van vandaag verjaardag. Nou, Lochner is 76 jaar uit vandaag. Lochner was te zien op televisie als meer aanbieder van die programma Willy Wally. Als ook een kijk in die pot. En als acteur was hij te zien in die film Pot vol Winter in 1992 eerder. Nou, hij heeft ook rollen gehad op televisie in programma's zoals Getrouwd Bedrag bij Vijf Ster Zuidoost en vele meer. Een zanger, of als zanger dat hij bij opgetreden gezien samen met Richard van der Westhuizen. En het debuutalbum vrijgesteld omdat hij tussen treinen Lochner ook bekend als chef en het verschillende kookboeken geschreven, zowel als kinderboeken. Wel gedaan, Lochner, baie geluk. Dan, hier is nog iemand vandaag verjaar. Lise Beekman, baie geluk met jou verjaarsdag. Lise Beekman, wat 52 jaar oud is vandaag. Ik ga kijken of ik van haar muziek ook kan spelen. Dag niet noodwendig voor 6 vanavond, maar dag na 6. Maar ook vandaag die verjaarsdag van Lise Beekman. Baie geluk aan die Zuid-Afrikaanse actrice LZ Marskalk. Verjaardag vandaag, sy 67 jaar oud. Want die jaar sy was te zien in televisieproducties soos die Vierde Kabinet, Sevende Land, Toerings en ook vele rollen gehad. Vele andere rollen. Baie geluk, LZ. Ook baie geluk aan die Zuid-Afrikaanse sangeres en liedjeskrijver Amanda Strydom. Ek wonder of sy al in die hospitaal uit is. Ek weet sy was laatst gehospitaliseerd, maar het baie beter gaan met haar. Amanda Strydom wat vandag verjaar, sy is 70 jaar oud. En kom ons kyk of ons ook deur die loop van die aand van nou af aan tot net voor ek groet, ook een van haar liedjies vir jou kan speel. Nee? Dis van ons kunstenaars. Kom ons val weg met die een van Lochner de Kok. Ek wil baie graag vir jou een van sy liedjies speel, so voordat ons natuurlijk nou kom by Nuustyd. Lochner de Kok met Hartlam op jou gunsteling radio.

0: Nice FM, Nice.
1: Dat is aardig een goede antwoord. Jij is aan het schakelen op Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Het was zo pas 6 uur en de tijd voor Nice.

niet naar mag bid nie. Ben Giver is volgens berichte met een gebedsboek gezien en het een nieuw openbaar gebed. Ons kyk in die bulletin, ten slotte na jou handelsnuus en geldsake, dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.75, die rand staan teenoor die Britse pond op R22.31, die rand verhandel teenoor die euro teen R19.04. Die prijs van goud $4,056.64 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent ru olie is tans $100.35 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op jou gunsteling radio. Die volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word morgenoggend om 7 uur.

0: If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Tijd om te kijken naar jouw belangrijkste sportzaken, sportnieuws van die dag. En dat is wat we elke donderdag gaan doen. Hierdie tijd gaan ons vinnig daarna kijken, sportnieuws ook kijken, verkeer en dat type ding. Aangezien ons moest tussen 5 en 6 motorzaken praat. Maar net gaan vinnig om te kijken naar die belangrijkste nieuwszaken van die dag. Die rentekoers is onveranderd, dus goede nieuws. Die Reservebank se monetaire beleidskomitee het donderdag weer vergader en besluit om die rentekoers onveranderd op 7% te hou. Die prima uitdienkoers bly dus ook vir nou onveranderd op 10,5. Vier lede van die komitee was ten gunste daarvan dat die rentekoers onveranderd gehou word. Twee komiteelede het echter verkies dat die rentekoers met 25 basispunte verhoog word. Maar die goeie nuus is, dit is nie verhoog nie. Baie dankie vir hierdie goeie nuus op hierdie betrokke donderdag.

0: Ja, zo komen ze dan aan het einde van het programma. Is waar het samen donderdag uitgave op Zerg. Dat is amper 6:15. Ach man, 6:15 was ik heel dit zo terug in tijd met mij. Nee, nee, dat is 6:15 amper. 6:44. En dat was die einde van vandaag zijn uitgave van Huiswaarts Samadijn. Nou, ik is morgen weer terug. Zelfde tijd, zelfde plek. 4:00 tot 7:00 Huiswaarts Samadijn op een vrijdag. Nou, morgenmiddag is een 5 en 6 nieuwe vrijstellingsvrijdag. Nee, moet niet vergeten daarvan niet. Dan doen we dit weer. Maar dankjewel voor allemaal zijn samenkeer vandaag. Was lekker samen met jou. En ik hoop je het geniet. En al die mooie dingen wat daarmee samen gegaan het. Ik ga voor jou oorhandig aan Dewald. Hij kom 7:00 dan vat Dewald oor Dewald Maritz. Gaan voor ons pad langs brengen. Al die pad uit Pretoria uit. Die van 7:00 vanavond af. Blijf geschakeld voor dit. En dan, ja, hoop ik je gaan die avond genieten. Heerlijke nachtrust. Fantastische vrijdag voor jou. Krijg je morgenmiddag 4:00 weer voor je radio. Net aan die handelsbreek speel ons uit met Elvis Presley. All Shook Up in die 60er jaren. Van mijn kant af tot morgen. Mooi blij en bye-bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeer, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld R150.000 in slechts R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Rembond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime. But stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die thuiste van Harties FM.

Ah, so lekker rustig een daar van Lobo, I'd Love You To Want Me, ook een van lang verlede se tyd. So ja, sy, kom ek gee gou weer vir ons raaisel, voor ons gaan met die muziek, hy gaan soos volg, Colin sings about the good life, Colin sings about the good life, die kunstenaar en die liekie se titel is daar vastgevang en hy sinniekie, stuur het vir my hier by ons, op ons WhatsApp line 066-594-4248, 066-594-4248, the WhatsApp line hier in die studio, so daar sê, kom ons luister bykie na ons eie Arno Carstens, ons het nou na ons eie Prime Circle geluister, hier van Suid-Afrika, awesome band, hier so in Suid-Afrika, hier so is ook nog een briljante kunstenaar, destijds van die Springbok Nude Girls, Arno Carstens, Another Universe.

Colin Van Combi was famous for the global 1987 hit single Wonderful Life. So Wonderful Life, die song, die ou, was hier in Europa by ons bekend as Black. Sy stage naam is op volgens daai of saam met daai song is Black en Wonderful Life. So ja, ek het gesê Colin, so laat hou nou nie te maklik maak nie, en ek het gesê Sings About a Good Life. So hierso is ons mystery liedjie Black met Wonderful Life. Geniet hom.

Elke belofte wat ek ooit gemaak het, elke keer wat ek aan jou geraak het, elke woord wat uit my mond kom. Onthou, onthou, elke soen wat ek jou ooit gegee het, elke vyand wat ek ooit gekeer het, elke bietjie wat my hart treur. Onthou,

strek die vlakte voor mij. Dit is ook maar hier waar jij mijn liefde zal krijgen. Eindelijk dier die droe Karoo. Dit is ook maar hier waar jij een God kan gloor. Onbeschrijfelijk mooi als die skemer op die eertalm en blauw en rooi, zo mooi. Onbeschrijfelijk mooi als die skemer op die eertalm

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jij van mij. Zoals mij, zo ken jij van mij. Zoals asem, vloei jij dwars door mij. Zoals tijd.